heel Flevoland laten kennismaken met jouw favoriete muziek? Stuur ons snel een verzoekplaat. Simpel, via WhatsApp. 0320 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: en dat heb jij gedaan.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Ook op zondag, de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Charity. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: er een dag. Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh, yeah.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
1: Dit is Flevoland.
7: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag grijs in de provincie met veel wolkenvelden en af en toe valt er ook een klein beetje lichte regen uit. In de loop van de middag kunnen verspreid over de regio een aantal fikse buien vallen met kans op onweer en windstoten daarbij. Tussen de buien door is er slechts af en toe ruimte voor de zon, maar de bewolking houdt veelal de overhand. De temperatuur stijgt naar 11 tot 14 graden met de hoogste waarde in het zuiden van de provincie en daarbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Ook vanavond en tijdens de nacht naar maandag kan er een beetje regen vallen, maar in de loop van de nacht beperkt de meeste regen zich tot het oosten van het land.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Trulease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Dit is Flevoland.
28: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag grijs in de provincie met veel wolkenvelden en af en toe valt er ook een klein beetje lichte regen uit. In de loop van de middag kunnen verspreid over de regio een aantal fikse buien vallen met kans op onweer en windstoten daarbij. Tussen de buien door is er slechts af en toe ruimte voor de zon, maar de bewolking houdt veelal de overhand. De temperatuur stijgt naar 11 tot 14 graden met de hoogste waarde in het zuiden van de provincie. En daarbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Ook vanavond en tijdens de nacht naar maandag kan er een beetje regen vallen. Maar in de loop van de nacht beperkt de meeste regen zich tot het oosten van het land.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Straks op de radio... De lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is een uittip.
13: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Dit is Flevoland.
21: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Dim.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag grijs in de provincie met veel wolkenvelden en af en toe valt er ook een klein beetje lichte regen uit. In de loop van de middag kunnen verspreid over de regio een aantal fikse buien vallen met kans op onweer en windstoten daarbij. Tussen de buien door is er slechts af en toe ruimte voor de zon, maar de bewolking houdt veelal de overhand. De temperatuur stijgt naar 11 tot 14 graden met de hoogste waarde in het zuiden van de provincie en erbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Ook vanavond en tijdens de nacht naar maandag kan er een beetje regen vallen, maar in de loop van de nacht beperkt de meeste regen zich tot het oosten van het land.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Goedemorgen.

0: Dan heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
1: Adres onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
18: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Dit is Flevoland.
10: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag grijs in de provincie met veel wolkenvelden en af en toe valt er ook een klein beetje lichte regen uit. In de loop van de middag kunnen verspreid over de regio een aantal fikse buien vallen met kans op onweer en windstoten daarbij. Tussen de buien door is er slechts af en toe ruimte voor de zon, maar de bewolking houdt veelal de overhand. De temperatuur stijgt naar 11 tot 14 graden met de hoogste waarde in het zuiden van de provincie en daarbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Ook vanavond en tijdens de nacht naar maandag kan er een beetje regen vallen, maar in de loop van de nacht beperkt de meeste regen zich tot het oosten van het land.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Straks op de radio, adres onbekend.
14: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Dit is een uittip.
17: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
18: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
23: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
25: Dit is Flevoland.
26: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: Adres onbekend.
1: Hey, goedemiddag allemaal. Ja, luistert zij vandaag wel, is de vraag. Dat is altijd wat we hopen als we een verhaal nog eens terughalen. Een naam nog eens laten vallen. Dat doen we zeker voor Martin, die vorige week zijn moeder, die hij nog niet kent, uit het archief haalde. Martha Martens uit Den Haag, die jong zwanger raakte van hem.
2: Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
1: Cornelia Martha Wilhelmina werd Martha genoemd. Martha Martens woonde in de jaren 70 in de Van Diemenstraat nummer 118 in Den Haag. Je bent dus van harte welkom bij je zoon en bij zijn gezin. Vorige week werd er een Martha herkend bij het Leger des Heils, die ook haar zoon heeft afgestaan, Amy.
3: Ja, er werd een Martha herkend die werkte bij de sociale werkplaats in de kartonnage van het Leger des Heils op het Spui in Den Haag. Zij had het altijd over haar afgestane zoontje. En de vraag is dan, is deze Martha dan inderdaad jouw moeder Martha Martens? Haar achternaam, dat wist onze tipgever Wim niet meer. Dus wij hebben het Leger des Heils hierover benaderd en er wordt druk meegedacht door deze aardige medewerker.
4: Ik werk heel graag mee. Als je de gegevens naar mij kan mailen, dan kan ik dat met mijn manager en ook andere managers op een hoge functie delen. En ik hoop oprecht dat ze gevonden wordt.
3: Ja, dat hopen wij ook. Alle gegevens zijn inmiddels opgestuurd. En nu is het wachten op herkenning over Martha Martens. Uit inderdaad die Van Diemenstraat 118 in Den Haag. Die haar zoontje 1971 moest afstaan. 0800 30 30 300 voor als jij meer weet.
1: Joke Hilhorst draagt een grote sterke man bij zich. Pieter Lagendijk, die zich tot aan zijn vroege dood in het jaar 1984 inzette voor Greenpeace, voor de walvis. Misschien was hij wel de man van haar leven.
5: Ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
1: En ondanks dat Pieter Lagendijk al 42 jaar niet meer onder ons is, kwam er herinnering van vrienden en van familie. Meer dan wij aankonden, Amy.
3: Ja, we werden overspoeld met reacties, zowel uit die Greenpeace-hoek als uit de familie Lagendijk. De mooiste reactie die er afgelopen week nog bij kwam, die komt van Hans Schuit. Hij stond zij aan zij met Pieter in de Greenpeace-periode en maakte hem mee tot aan zijn dood.
6: Pieter had alles mee. En hij was bekend, hij was beroemd en alle deuren gingen voor hem open. Hij was geliefd, hij had talent en had alles mee. En in de Greenpeace-jaren, dat was natuurlijk allemaal heel erg leuk en aardig en spannend. En op een gegeven moment kreeg hij een prachtig project aangeboden van het Wereld Natuurfonds om walvissen te tellen in de Indische Oceaan. Beetje Sjaak en Stoos spelen. Hij had alles mee. Ik heb zoveel gesprekken met de man gehad, tot 2 dagen voor zijn dood in het ziekenhuis. En iedereen heeft het geprobeerd op zijn en haar manier. En toch kwam hij daar niet uit.
3: Ja, dat Pieter er niet meer is, is voor allen nog altijd een groot gemis. We gaan alle vrienden en familie van Pieter Lagendijk met Joke en met elkaar in contact brengen.
7: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Als liefde zoveel jaar kan duren, als liefde na zoveel jaar kan terugkeren. Bea ontmoeten op een zondagmiddag als deze, Bottervisser Jan.
8: Mijn eerste jeugdvriendje was ik ontzettend verliefd op en echt. Hij was stoer in de kroeg. We gingen altijd naar de kroeg met vriendinnen in Amsterdam. Ik kwam binnen, we keken elkaar aan en we lachten tegen elkaar. En ik denk, oh shit, wat een leuke vent.
1: Maar hij koos voor de zee. Zij liet hem varen en zag hem ruim 60 jaar later weer terug.
8: Ja, nou, ik had hem aan het zoeken via Google. Ik denk, want ik had natuurlijk al een ander paar dingen gedaan. Maar ik denk, nou, ik ga het gewoon eens googlen. En toen zag ik inderdaad dat hij 60 jaar getrouwd was. Gehuldigd werd in de gemeente Heerhugowaard. Toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Daar woon ik ook.
1: Om een brok van in je keel te krijgen. Een zoektocht waar de romantiek van afspat. Waar de liefde uiteindelijk wint. Luister naar Aan de Haak Geslagen.
7: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: daar kijk ik er gewoon naar uit. Volgende week fietsen we door Berlijn, de David Bowie Tour, onder leiding van het fenomeen Jacob de Dichter. Maar eerst zoeken.
1: Mijn vaders naam staat op de woonkaart in de jaren 60. Hij woonde in bij mijn opa en oma Dorrestein in de Erfgooierstraat in Hilversum. En hij komt uit Madrid, uit Spanje. Hier staat zijn naam, Lorenzo López Fernández. Maar ik heb hem nooit gekend. Sterker nog, ik was stom verbaasd toen mijn zus 2 jaar geleden ineens begon te praten bij een borreltje.
0: Nou, Sylvia Dorrestein, jullie zaten aan tafel. De fles gaat open aan tafel. En een zus vertelde wat?
2: Nou, die vertelde op een gegeven moment van... maar jij snapt toch wel dat jij niet van pa bent, hè? Nou, dat was echt een shock. Ik was wel de donkerste uit het gezin. Maar ik heb daar eigenlijk nooit bij nagedacht.
0: Nee. En pa en ma, kon je het nog vragen? Of waren die er al niet meer?
2: Mijn moeder was toen 1 jaar dood en mijn vader is nu al 24 jaar dood.
0: Goh.
2: Ja.
0: Vertelden ze er ook bij van wie jij dan wel bent?
2: Nee. Daar hadden we geen idee van. En daar ben ik toen voor naar een zus van mijn moeder gegaan. En die kon me dat wel vertellen. En die vertelde toen ook even dat Jolanda ook niet van mijn vader was.
0: Ja, Jolanda is ook mee.
2: Ja.
0: Maar is die dan wel van dezelfde andere vader?
2: Nee, die was ook weer van een andere Spanjaard.
0: En dat zegt dan je tante?
2: Ja.
0: En zeg je dan niet, tante, waarom kom je daar niet zelf mee?
2: Nee, dat ze vond het vreselijk om te vertellen. Ze zat te huilen. Ze zegt dat ik dat jullie nou moet vertellen. Ja.
0: Maar het is ook heel emotioneel.
2: Ja.
0: Dus wat is er gebeurd in dat huwelijk? Jouw moeder, Martijntje Puik. Jullie moeder, Martijntje Puik. Trouwt met Jan Dorrestein.
2: Ja.
0: En jullie hebben 4 kinderen.
2: Klopt.
0: Ja. De oudste 2 zijn van?
2: Van mijn vader en van mijn moeder.
0: Ja, je zegt nog wel mijn vader. Ja. Dat is vader Jan die het altijd geweest
2: ja.
0: is. En wat is er toen gebeurd in de jaren 60?
2: Ja, weet je, bij mijn opa en oma in de Erfgooistraat, daar woonden kostgangers in, Spaanse kostgangers. Ja, en waarschijnlijk, ja, hoe dat elkaar ontmoet heeft, misschien werkte het allemaal wel op de Veneta, waar mijn vader ook werkte.
0: Wat is de Veneta?
2: Veneta, dat was een tapijtfabriek in Hilversum.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: En daar werkten ook Spaanse mannen.
2: Ja, zeker.
0: En die moesten ergens in de kost.
2: Ja, precies.
0: Toen heeft je vader gezegd, kom maar bij ons.
2: Nou, de Lorenzo, zeg maar, die heeft bij mijn opa en oma gezeten.
0: In Hilversum in de Erfgooierstraat.
2: Ja, en toen woonden wij op de flat in de Wesselstraat in Hilversum. En wij zijn in de jaren 70, voordat Jolanda geboren werd, naar de Spechtstraat gegaan. En daar is toen nog een kostganger bij ons gekomen. En dat is de vader van Jolanda.
0: Ja, die zoeken we ook, of niet?
2: Nee.
0: Je bent er ook bij, Jolanda. Je vindt het heel emotioneel, dit.
2: Ja.
0: Jullie hebben allebei een Spaanse vader. Kweekt ook wel weer een band.
2: Ja.
0: Maar schrok jij ook zo? Dat je denkt, jeetje, 2 keer een Spaanse kostganger. 2 keer raakt moeder zwanger van die kostganger.
2: Ja.
0: Ken jij je vader?
2: Ja.
0: Wat is er voor een?
3: Wat ik mijn vader ken, was het een hele lieve Spanjaard. En ik weet ook nog dat ik altijd naast hem moest zitten als kind zijnde. Dat ik Spaanse les kreeg. En ik heb een gouden Madonna van hem gehad. En ik heb een gouden ring met een blauw steentje. Ja, en daar ben ik dus de enige in het gezin die dat heeft gekregen.
0: Dat is mooi.
3: Ja, en nu vallen de puzzelstukjes natuurlijk.
0: Nu weet je pas dat het je vader was.
3: Nu weet ik dat het mijn vader was.
0: En dat weet jij dus helemaal niet van die Lorenzo López Fernández?
2: Helemaal niets. En het heeft heel lang geduurd dat we alleen maar een voornaam hadden. En toen ben ik bij de gemeente een woningkaart kunnen bemachtigen. En daar staat dus achternaam op. En toen konden we een stap verder zetten.
0: Weet je waar die vandaan komt?
2: Er wordt gezegd Madrid, maar of dat 100% zeker is, weet ik ook niet.
0: Wanneer is hij geboren, denk je?
2: Als hij het is op die woningkaart, is het 1942.
0: En is hij een aantal jaren in Hilversum gebleven, denk je?
2: Ja.
0: Jeetje zeg.
2: Ja.
0: Hoe was de band met jullie vader? Met jullie vader Jan?
2: Supergoed. Wij hebben nooit gemerkt dat wij niet zijn kinderen waren.
0: Nee.
2: Er is nooit geen verschil geweest.
0: We gaan eerst maar eens op zoek in Spanjaarden hier in Nederland. En dan gaan we ons zo ook maar eens afvragen hoe het kan dat je vader en moeder op deze manier zijn verder gegaan.
2: Ja.

0: Love Child, Diana Ross, The Supremes. We hebben het over een moeder, Martijntje Puik, stierf in 2022 toen haar man Jan dus al 20 jaar dood was. En in dat gezin is veel gebeurd. Moeder kreeg twee dochters nadat ze er al twee van Jan had, van twee Spaanse kostgangers. De vader van dochter Sylvia zoeken wij. En dat zal nog niet meevallen. We hebben alleen zo'n naam, Lorenzo López Fernando. Hoe werd hij genoemd?
1: Fernando.
0: Fernando, niet Lorenzo.
1: Nee, ik ben bij familie geweest wat nu nog leeft. En die vertellen dat die Fernando heette.
0: Jullie weten dit verhaal nu. En dan denk je aan je vader en aan je moeder. Twee kinderen samen en dan twee van Spaanse kostgangers. Wat zegt dat over het huwelijk van jullie ouders?
1: Ja. Geen idee. Mijn vader was er misschien niet veel. Mijn vader werkte bij de Veneta. Die werkte in ploegendiensten. Dus die was of overdag weg of 's avonds weg. Ja, en wat daar voor de rest gebeurde, geen idee.
0: Nou, ik zag net een babyfoto van jou. Hij moet toch wel gedacht hebben, die is niet van mij.
1: Ik denk dat die man wel geschrokken is toen ik geboren ben, ja.
0: Hoe lang heeft hij nog geleefd? 8 jaar daarna nog?
1: Nee, dat was na haar, van haar vader. Mijn vader is 60. 66 ben ik geboren en hij is in 22 overleden. Dus
0: of is dat je moeder? 22 is toch je moeder overleden?
1: Ja, in 2002 is mijn vader overleden.
0: Hij heeft je nog heel lang meegemaakt.
1: Jazeker. Ja. En ik had een hele goede band met hem. Ja.
0: En ook met je moeder?
1: Ja, heel goed. Heel goed.
0: Ja, en is er in het gezin, hè, want je hebt twee oudere zussen, die hebben deze mannen ook meegemaakt. Heb je daar niks aan overgehouden? Zijn daar geen foto's, herinneringen, cadeautjes?
1: Nou ja, toen mijn moeder eenmaal naar het verzorgingstehuis is gegaan en wij haar woning leeg hebben moeten halen, hebben wij op ons knieën gezeten met duizenden foto's. Maar ja, toen wisten wij nog niet dat wij niet van vader Jan waren. Dus al die onbekende foto's hebben wij weggedaan. En daar hadden we nu misschien wel wat aan gehad.
0: Dat denk ik wel. Ja, er staat wel iets op adresonbekend.nl. Maar ik weet niet of we daarmee Lorenzo, je kan ook zeggen Fernando, boven water krijgen. Waar zit dat haakje? Is hij hier nog? Maakte hij hier vrienden? Dat zou wat zijn voor 0800 30 30 300 voor de zoekbrigade voor Amy.
2: Ja, en als dat zo is, dan hoop ik dat die vrienden van toen opbellen naar ons gratis telefoonnummer. Jullie hebben zelf ook al veel gedaan. In je eigen zoektocht vond je al een woningkaart waar hij op zou staan als López Fernando, Lorenzo. Ja, wij denken dat iedereen hem gekend zal hebben als Lorenzo. Dat is overduidelijk de voornaam. Maar hoe zit het dan met die dubbele Spaanse achternamen? Daar hebben we ook even naar gekeken. De eerste achternaam, López, moet van zijn vader komen. En de tweede achternaam, Fernández, is dan van zijn moeder.
1: Oké.
2: Dat is altijd zo bij Spaanse achternamen. Wij zien dus wel staan Lorenzo als voornaam, maar misschien in de volksmond, je weet het niet, Fernando in Hilversum in der tijd. Het gekke is alleen dat als ik die woningkaart aan de Erfgooierstraat nummer 164 in Hilversum nog eens goed bestudeer, dan valt er pas op hoe ongelooflijk veel kostgangers er zijn geweest. Ja. Vaak bleven ze ook maar heel kort. Ja. En toen ik nog eens goed keek, zag ik dat er nog een kostganger is geweest met die achternaam Fernández.
1: Klopt.
2: En jij knikt. Alleen deze man heette Fernández Suárez, voornaam Luis. Maar ik dacht, ja, het heeft misschien wel familie kunnen zijn. Want die Spaanse kostgangers, die kenden elkaar vroeger vaak allemaal. Ja, zeggen we maar uit ervaring. Laat de tamtam maar rondgaan daar. En laten we dan vooral hopen op reacties 0800 30 30 300.

0: Danny Vera en de zingende drummer Maren Pichel in Try Again. En gaat taart rond. Er is er eenjarig, hoera, hoera. Dat is de beste technicus van heel Nederland. Dat is Marcel Corvaasje. Hiep, hiep, hiep. Hoera.
1: Word ik gezocht?
0: En er is ook iemand opnieuw opgenomen in een testament. Dat ben jij, Corine Janmaat. Jij staat er al zo lang in bij je vriendin Ellen dat ze je onderweg kwijt is geraakt. Jullie vierden samen oud en nieuw ver weg van het knallende vuurwerk. Zo was er ook toen je dochter Iris werd geboren. Jullie filosofeerden veel samen. Je bent een creatieve Einzelganger. Een lieve schat, maar wel een verloren schat.
2: Ik heb haar toen ik in Friesland ben gaan wonen, heb ik haar in mijn testament gezet. Maar ik weet helemaal niet of zij nog leeft. Niet dat ik veel geld heb voor haar. Maar...
3: Ja, het is meer het idee. Corinne Janmaat was van betekenis. Ze bracht haar jeugd in de jaren 60 door in Vinkeveen en ze vertrok naar Amsterdam. Eerst naar de Rivierenbuurt en daarna naar de Jacob Geelstraat. Daar in het buurthuis gaf ze schilderles en Corinne maakte ook kleding en stripverhalen.
0: We noemen jouw naam Meta Enzerink in een voorzichtige poging tot toenadering. We weten dat er veel is gebeurd, maar Mathilde, je adoptiemoeder, grijpt mis. Zij kwam frequent bij jou en je vriend in Lelystad, maar in 2018 was je huis leeg. Je was weg bij je vriend en vertrok zonder afscheid.
3: En nu maakt adoptiemoeder Mathilde zich zorgen over waar Meta Enzerink is gebleven. Ze is geboren in augustus 1979 op Java. Ze heeft in Amsterdam en Hoorn gewoond en was zwanger van haar Surinaamse vriend Velenio, met wie ze in Lelystad woonde. Mogelijk gingen ze naar Indonesië om haar biologische moeder te zoeken.
0: Twee vriendinnen die zoveel om elkaar gaven dat ze elkaar ten huwelijk vroegen. Anneke zoekt jou, Truus Stagge. Ze ging voor jou lachend door de knieën. En daar zijn nog leuke jeugdfoto's van. Jij zit hoog in haar hoofd. Zij komt uit een moeilijk gezin. En daardoor was ze extra blij bij jou. Nog iets toe te voegen, Anneke?
4: Nou, hoi Truus, hoe gaat het met je? Het leek me zo leuk om elkaar weer te zien. En ik zal het mee naar een boswandeling maken, uit eten. Ik heb hierboven twee bedden, dus ik kan bij mij logeren.
3: Nou, die uitnodiging staat exclusief voor Truus, geboren in 1956 als Theresa Stagge. Truus is opgegroeid in de Johan de Witstraat in Groningen met haar broer Jan en oudere zus Ina Stagge. Vader Stagge was vertegenwoordiger die rondreed in een glimmende zwarte auto. En Truus, die verhuisde naar Noordwijk.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Fear of the Cat, in adres onbekend. Hal Stewart.
1: Met haar heb ik voor het eerst gezoend. Met José van Stijn, die ik tegenkwam in de jeugdherberg. Ze is altijd in mijn hoofd blijven dwalen. En ik vraag me af hoe zij op onze plotselinge verliefdheid terugkijkt. Maar ja, ik woonde in Leeuwarden. En zij in Valkenburg bij Katwijk. Dat was toen te ver van huis.
0: Dat is jammer, Roland Lunter. Jij was 16, kon daar in kasteel Vaas-Hartelt. En je kon daar José van Stijn tegen. Ja, zelfs haar naam is mooi. Kijkt in haar ogen. Wat dacht je?
2: Dat is wel een leuke meid. Spontaan, vrolijk. Zag er leuk uit. Sproetjes. Enthousiast. En ja, op een gegeven moment dans je wat met elkaar.

0: ijsjes kon kopen. En ja, ik was helemaal trots en een leuk en fijn gevoel. En toen zijn we zo doorgelopen naar een weiland daar vlakbij. Een weiland is een beetje afloopglooiend in die helling daar vlakbij Meersen, zo heet het dorpje. En daar hebben we in het weiland gelegen. Het was prachtig mooi weer en hebben gezoend. En dat was eigenlijk, ja, een mooi moment om terug te kijken met een glimlach. En ik kan eigenlijk nu nog wel die weide voor mij zien en ruiken. En hoe ze eruit zag. En,
1: het was je allereerste verliefdheid?
0: Zeker.
1: Is dat ook wat het zo mooi maakt? Of was het dat glooiende weiland en die zon en dat meisje? En...
0: Het is echt de eerste keer dat ik merkte van, jee, wat is dit leuk. Het is gewoon helemaal vlinders in je buik. Ik heb de eerste verliefdheid en natuurlijk is omgeving.
1: Jullie woonden nou niet bepaald in dezelfde straat. Jij woonde in Leeuwarden, zij in Zuid-Holland, in Valkenburg.
0: Ja.
1: Hoe
0: ja.
1: Moest dat?
0: Brieven. Dan wacht je tot een brief terugkwam en dan was je blij. En dan ja, ging je op van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment was het zo van...
1: Ja, maar jij was toch verliefd op José van Stijn?
0: Ja, zeker.
1: Dan is zo'n brief toch veel te weinig?
0: Dus ik ben op een gegeven moment stoute schoenen aangetrokken en zeg, joh, ik wil wel een weekend naar je toe komen. Dat was in die tijd al een heel gewaagd kunstje. Want ook dat was natuurlijk zo'n ja, lekkere katholieke opvoeding die je hebt gehad. Streng, normen, waarden. Dat was allemaal heel spannend. Ik kreeg geld van mijn ouders. Ook dat was voor mij de eerste keer dat ik echt heel alleen wegging. Dus trein. En we kwamen in Leiden aan. En we vlogen elkaar in de armen, dat weet ik nog wel, gezoend. Toen zijn we naar huis gegaan. Ik was helemaal weer dat verliefde gevoel van boven. Ja, ik was helemaal hout op de botel. Ze was voor mij, ze is daar, ik ben daar. En de ouders waren, kunnen zeggen, de vader kan ik me zo herinneren, de moeder wel. Heel, heel uitnodigend. Aan tafel, mee eten, gezellig. En dus ik voelde me ook heel erg op mijn gemak.
1: Maar wel de logeerkamer, neem ik aan?
0: Ja, dat, in die tijd was het wel een logeerkamer, ja. Oh. Ja, en bijna met een slot erop zou ik willen zeggen.
1: Ja.
0: Maar nee, ik denk dat mijn vader wel, hoewel ik hem dat niet gevraagd heb, wel even gebeld heeft met de familie. Hoe zien jullie eruit? Wat doen jullie? Misschien ook wel, zijn jullie katholiek? En hij mag vooral niet bij haar slapen. Nee. Dus dat plezier heb ik met haar niet gehad. Nee.
1: Nee. Hoe is deze relatie geëindigd?
0: Op een gegeven moment schreef ze mij dat ze ging trouwen. Nee, dat ze verliefd werden op een andere jongen. Nou, dat was mij wel even zo steken in de buik. In de zin van, oké. Tegelijk wel het besef van, ja, lange afstand op die leeftijd is gewoon haast niet haalbaar.
1: Zo, wat erg. José van Stijn was uiteindelijk niet haalbaar. Lange brieven en een enkel retourtje met de trein waren niet genoeg om ook deze liefde te redden. 0800 30 30 300 Raccoon.

0: mooi tot het eind. Raccoon, het is al laat toch? Te laat voor Roland. Hij had het even zwaar toen zijn eerste liefde vanuit zijn Leeuwarden in haar Valkenburg, maar dan Valkenburg Zuid-Holland, voor hem te ver weg was in de jaren 70. José van Stijn liet jou los voor een ander. Weet je ook voor wie?
1: Zoals je liefst op, ik meen dat die jongen René heette en fotograaf was. Staat wel in mijn geheugen gegrift. Ja, weet je nou, weet je. Hartstikke fijn en heel veel plezier. En ik probeer ook weer een leuk meisje te vinden of zoiets.
0: Was jij niet gewoon stinkend jaloers?
1: Nou, niet stinkend, wel jaloers.
0: Ja.
1: Ja, wel van God, verdikke me. En, maar tegelijkertijd ook wel, want je bent dan wat ouder geworden. Je beseft, ja, het was heel fijn, heel mooi. Maar het heeft in geen slagen. En terugkijken...
0: Wat relativerend ben jij.
1: Ja, als je terugkijkt, denk je van, toen niet, hè. Maar nu wel, denk je, ja, weet je. De verbindingen waren anders, de tijd was anders...
0: En René woonde zeker dichtbij.
1: Ja, ik denk dat René wel heel dichtbij woonde. Ja, hij was fotograaf. Ik denk dat hij het juiste plaatje geschoten heeft.
0: Zo'n leuk meisje was het wel, kennelijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik kan er nog gezicht zien, de sproeten zien, de lachogen. Ze is ook heel vaak bij me gebleven. In de zin van, als je een José ontmoette... Of ik heb een armbandje van gekregen, een schakelarmbandje. Daar kom ik af en toe nog ergens het land in de kast tegen. Dat heb ik nog steeds. Ja, het zijn gewoon warme momenten om aan terug te denken.
0: Ben je nog wel eens die kant op geweest?
1: Zeker. Ik ben een jaar of 15 geleden, toen ik bij mijn familie was in Randstad, ben ik erheen gereden. En ik ken natuurlijk het adres helemaal uit mijn hoofd. Wel de aantal kwam haar broer naar buiten. Ik zei José er ook, nee, die was er niet, die woonde ergens anders, een dorpje vlakbij. Nou, mag ik het adres al hebben? Nou, ik kreeg het adres op zo'n papiertje geschreven en ik heb mijn visitekaartje achtergelaten. Ik had een visitekaartje, werkte toen inmiddels als psycholoog. Ik ben naar het huis gegaan waar ze woonde, maar ja, weet je, ik bel haar wat ik kon. Of het werd niet open gedaan. Of ze was er niet. Ik gok het laatste.
0: Ja.
1: En toen ben ik naar huis gereden.
0: En dat was het?
1: En dat was het.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Zo'n eerste liefde blijft gewoon je hele leven lang bij je.
0: Ja. En psycholoog Roland, wat nu?
1: Ja.
0: Jullie zijn hoe oud inmiddels?
1: Ik ben 70.
0: Oeh. Smult daar nog iets?
1: Nou, het smult niet geen verliefdheid. Want ik ben, even kijken, ik ben 40 jaar heel erg verliefd en getrouwd geweest met Sjoukje, mijn vrouw. En die is helaas 10 jaar geleden overleden aan kanker. Dus er was niet iets van dat ik denk, oh, ik moet weer verliefd op haar worden of ik heb haar nodig. Of ik wil nog vertellen hoe verliefd ik op haar ben geweest. Wat ze toen voor mij betekend heeft, wat ik toen gevoeld heb.
0: Zou ze nog met haar fotograaf zijn?
1: Ze is gescheiden volgens mij.
0: Hoe weet je dat?
1: Dat is wat ik me herinner van haar broer. Dus de fotograaf heeft niet alle plaatjes voldoende afgerond. Ik ben een beetje van de humor.
0: Ja, hij vindt wel spraak ook.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Dus dat was niet zo, oh, nou heb ik een kans. Want dat was helemaal niet aan de orde. Want ik heb gewoon een hele mooie relatie gehuwelijk gehad.
0: Ja, en hoe zou zij er dan voor staan? José van Stijn heeft 3 broers die in de Bollestreek in een plantenkas werkten. En zelf wilden ze apothekersassistenten worden. Met haar René toen nog woonden ze niet in Valkenburg, maar daar wel vlakbij. Hebben we daar ook wat aan, Amy?
2: Nou ja, eerst maar eens die hele familie van Stijn induiken, kijken wat het oplevert. We vinden als eerst het geboortebericht van José, die in december 1955 geboren is als Josefina Veronica. Ze is de dochter van Marinus van Stijn en Theodora Beugelsdijk. Van haar vader vinden we dan een vermelding terug uit 1978 in Valkenburg met een adres, het Boonrak nummer 3. Dat is trouwens ook het adres dat op vaders rouwadvertentie uit 1983 staat. Er staat nog meer bruikbare informatie, namelijk de naam van José's toenmalige partner. Dat is inderdaad René. En ook meer familieleden worden genoemd, dus laten we die maar noemen. Martin, Frans, Bert en Kees. Wie kent deze familie van Stijn uit Valkenburg? En wie weet waar José van Stijn nu 70 jaar gebleven is? 0800 30.

Paris, zei Jacques Dutronc. Het liedje werd pas goedgekeurd toen fluitist Roger Bourdin werd toegevoegd aan het liedje. Verlaten we de studio nog vandaag, behalve tijdens de pauze die er ook zo aankomt. Ja, Mark Eemans is er vandoor op zoek naar jou.

0: Ja, wat is dat, Karel en CRV?
1: Ja, ik ben van het radioprogramma Adres Onbekend.
0: Oh, er was vorige week namens toch een vraag.
1: Klopt, ja. Ja, nu sta ik hier eigenlijk met de vraag. Is er iemand...
0: Nee.
1: Bent u ooit iemand uit het oog verloren waarvan u denkt, die wil ik wel weer heel graag een keertje zien?
2: Ja, die heb ik wel, ja. De dochter van mijn zus. Ik ben er uit het oog verloren en ik weet niet waar ze is.
1: En hoe komt het dat u haar uit het oog bent verloren?
2: Nou, ja, ze ging scheiden. En toen ging ze apart wonen. Gingen ze hun huis verkopen. Haar vader en moeder, het was wel triest. Die dronken allebei. En zij heeft zich daarvan teruggetrokken. Die zijn dus beide ook overleden. Toen heb ik geprobeerd om erachter te komen waar zij nou was. Want ik wilde toch wel laten weten dat haar vader en moeder overleden zijn. Ze is haar eigen weg gegaan in die 25 jaar. En ze was nog in de 40. En ze heeft misschien wel een andere partner. En ik denk dat ze gewoon met de hele familie niks meer van doen wil hebben.
1: En dat vindt u jammer?
2: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb verder... Ik had twee zussen en die zijn dus allebei overleden. Mijn mans zussen en broers zijn ook overleden. En nu ben je wel eventjes helemaal alleen. Alleen vrienden. En daar ben ik heel blij mee. Maar geen enkel familielid. Haar moeder was mijn jongste zus. Wij waren met z'n drieën. En altijd met elkaar opgegroeid. En dan zou je dat toch nog weer eens terug willen halen. Want daar weet zij natuurlijk ook alles van. Want ik weet dat ze geboren werd, zeg maar. Maar ik heb zo'n idee dat ze misschien wel heel ruw uit de hoek zou komen.
1: En stel, we gaan van het beste uit en zij staat er wel open voor. Zou dat u ook een beetje openstellen om die band weer misschien te repareren?
2: Jawel, ja zeker wel. Ik heb die instelling helemaal niet. Ik zou er, als ik haar nu plotseling zou zien, hartelijk ontvangen. Dat zeker wel.
1: Want wat was het vroeger voor meisje?
2: Nou, het was best wel een kattenkopje. Ja, maar ja, we hadden toch ook wel weer leuke contacten.
1: Waar is zij opgegroeid?
2: Nou, in grote trekken is ze in Soestdijk opgegroeid. En zijn ze dus naar Rotterdam vertrokken met haar ouders. En na verloop van tijd ging zij trouwen. En toen was ze, tegen de 30. En is ze in Vlaardingen gaan wonen met een Hans Hofman. Maar toen is ze gescheiden. En daarna was het over. Heb ik nooit meer wat vernomen.
1: En stel, wij gaan hiervoor oproepen op de radio en ze zou luisteren. Wat zou u dan tegen haar willen zeggen?
2: Nou, dan zou ik alleen maar zeggen, Ellie, ik hoop dat jij het goed maakt. Laat eens wat van je horen. Dat zou ik zeggen. En dan heb ik je ook het een en het ander te vertellen.
1: En dan horen we een paar minuten horen we u op de radio wat uw verhaal doen.
2: Ja, maar ik luister bijna nooit naar de radio. Ik luister
1: dan moet
2: naar
1: doen.
2: De televisie. Dan moet ik eerst... Weet je, ik ben zo klungel.
3: Nou, dat moet wel lukken. Een keer aan de radio te komen. Tante Beatrix zoekt haar nichtje Ellie Scholema, die opgroeide in Soestdijk. Geboren december 1957, rond 87-30 was ze trouwens met ene Hans Hofman. Ze verhuisde met hem naar Vlaardingen, ging ook weer bij hem weg. Breng haar naar hier om 0800 30 30 300. Wij zoeken vader en kostganger, maar vooral vader Lorenzo Lopez Fernandez uit Hilversum, tijdelijk jaren 60, 1966, 67. Zeker? Of was het blijvend, Amy?
4: Ja, en wie herinnert zich nog dat? Dat is de vraag. In de jaren 60 kwamen de meeste gastarbeiders naar Nederland. De meeste kwamen, zo zien we, uit Andalusië en Extremadura. En in de Vituskerk in Hilversum had je een Spaans centrum. Er is een heel artikel dat heet Spaanse gasten over de vloer. Daar is een heel PDF-bestand van met foto's. Wij dachten, straks staat hij daarop. Maar ja, dat weten we niet. Dus daar gaan we zo naar kijken. In 1961 had je nog maar 10 gastarbeiders van Spaanse afkomst in Hilversum. En in 1965 waren dat er al 169. En daar zat Lorenzo dus bij. Ja, en de vraag is, wie kent hem uit die tijd? We zien dat velen werkten bij de tapijtfabriek Cornelis van de Brink. Maar ook Renova wordt genoemd. Jullie knikken. Dat is mooi. En Veneta noemden jullie zelf. Ja, wie weet meer? 0800 30 30 300. Ze moeten elkaar gekend hebben.
3: Jullie weten waarschijnlijk alles van tapijt.
5: Ja. klopt.
3: Want dat was je vader Jan.
5: Dat was onze vader Jan.
3: Jan Dorrestein.
5: Ja.
3: Die we met eerbied noemen vandaag.
5: Dat was zijn leven.
3: Ja, tot het laatst aan toe.
5: Nee, okay. Want de Veneta ging op een gegeven moment dicht. Dat werd gesloopt.
3: En waar bleef toen vader? Dat is de vraag.

0: eerder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Straks op de radio het vervolg van Adres Onbekend.
7: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto en die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Dat leidt soms tot files, onder meer op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe langzaam rijden en stilstaan over 12 kilometer. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 7 kilometer. In alle gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
12: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
22: Dit is Flevoland.
23: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: des onbekend.
1: Waar ben jij, liefde? José van Stijn. Staat zij op voor Roland? Zij trouwde fotograaf René ergens tussen de bollen. Maar toen...
2: Ja, maar toen, nou, de zoekbrigade komt met een goede suggestie. Namelijk een online profiel van Jeroen Valentijn. Dat zou de zoon van José moeten zijn. Hij woont momenteel in het Zuid-Hollandse dorp Langeraar. We gaan proberen contact met hem te leggen, maar bel ons vooral even als je hem kent op ons gratis telefoonnummer. En we vinden dan ook nog een profiel van niemand minder dan José van Stijn. Met een goede leeftijd. Dus wij dachten, ja, dat moet haar zijn. Alleen, we kwamen erachter dat de schoonzus van onze José ook José van Stijn heet. En de José van dit profiel is jarig in augustus en niet in december. Dus we denken dat de vrouw van dit profiel José haar schoonzus en naamgenoot is. Maar goed, wie weet is zij alsnog een ingang en brengt zij ons weer dichterbij. Onze José vandaag. We gaan in ieder geval wat berichtjes de deur uit doen. En intussen nog eenmaal die namen. José van Stijn uit Valkenburg. En we weten haar kinderen heten Linda en Jeroen Valentijn op 0800 30 30 300.
1: Voor alle zekerheid. Hoe spel jij Van Stijn?
2: Ik zou zeggen, zoals je het zegt, S-T-I-J-N.
1: De mooiste manier. En dan vader Lorenzo López Fernández uit Madrid. We kunnen ook zeggen Fernando. Sylvia's moeder, ja, het is een liedje, Martijntje Puik. Wie herinnert zich de connectie tussen hen tweeën? Hilversum, jaren 60.
2: Ja, we hoopten dat de telefoon gloeiend zou rinkelen, maar dat is nog niet zo. Dus we zijn zelf heel veel aan het uitzoeken. De eerste groep Spaanse gastarbeiders kwam van de Canarische eilanden, las ik net. Dus het is heel goed mogelijk dat jouw vader Lorenzo daar vandaan kwam. De zoekbrigade komt met het volgende. In de Spaanse telefoongids zouden op dit moment 7 mensen staan met de exact juiste voor- en achternamen. Lorenzo López Fernández. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Maar ja, leeft jouw vader zelf nog? Dat is natuurlijk vraag 1. En is er misschien iemand die goed Spaans spreekt en die ons hierbij kan helpen? En dan de grootste vraag natuurlijk, is 1 van deze 7 nummers ook echt van hem? Of is jouw vader Lorenzo gewoon in Nederland gebleven na de jaren 60? Ook goed mogelijk. Nog 1 keer dan maar 0800 30 30 300 voor wie het weet.
1: Ja, Sylvia en Jolanda, dat moeten we afwachten. We kunnen ook naar de Canarische eilanden, maar welk? Ja. Beide van een andere vader. Beide van een andere kostganger. Heeft dat gevolgen gehad voor de band tussen jullie twee?
3: Nee, nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet.
4: Nee.
3: We hebben natuurlijk al een sterke band. En dat is eigenlijk nu nog sterker. Want we hebben allebei een verhaal. 2 verschillende vaders. Dus dat... Ja, ik vind wel dat het hechter is. Wij tweeën dan.
1: Ja. En iets Spaans? Komt er iets Spaans ineens boven bij jullie?
4: Nee.
1: Geen voorliefde voor Spanje? Voor
3: ja.
1: Drank,
3: ja,
1: tapas, nee. Weet ik veel. Zon
3: ja,
1: en zee.
3: Ja, tuurlijk, tapas met de caravan naar Spanje.
1: Je zou niet tegen een Spaanse man aangelopen omdat het nou eenmaal in het bloed zit?
3: Nee.
1: Allemaal niet?
3: Nee, allemaal niet.
1: En die oudere zussen die dus meer wisten, hebben
3: broer
1: die...
3: Broer en een zus.
1: Een broer en een zus. Hebben die niks overgehouden aan die tijd? Dat ze wat toegestopt werd door deze Spaanse mannen?
3: Ja, maar ik weet niet of dat op de radio zo goed is. Dus daar wil ik eigenlijk niet over doorvertellen. Want dat heeft wel impact gehad vroeger in het gezin.
1: Dat is een spannend antwoord.
4: Ja, wel, maar ja. Hij heeft het over dat het iets gekregen. Leida heeft wel verteld dat ze vroeger een Spaanse pop gekregen heeft. En mijn broer die kreeg een voetbaltenuutje met Madrid erop. En zij vertelt ook dat bij mijn opa en oma in huis gekregen is. Maar ja, ze was toen nog zo klein. Zij kan niet zeggen van dat was hem.
1: Nee, dat weet je niet meer.
4: Nee.
1: Het is er ook niet meer. Wel spannend. Ik ben nog wel benieuwd wat jij net bedoelde, Jolanda. Maar daar komen we nooit achter. Help ons aan deze Spaanse vader. En luister naar Stevie Winwood.

0: Steve Winwood, Higher Love, met op de achtergrond Chaka Khan. Voorlopig kun je nog volop met je zoektocht terecht op adresonbekend.nl.
1: Toen ik hoorde dat Adres Onbekend volgend jaar mogelijk is verdwenen, schrok ik. Ik dacht meteen, oh wacht even, dat kan helemaal niet. Want ik heb altijd nog willen vragen of ze mijn tante kunnen vinden in Rotterdam. Tante Bicerta. Het bijzondere is dat deze tante juist mijn moeder zocht ergens in de jaren 90.
0: Wat is daar aan de hand, Reginald Blijt? Jij zoekt een tante die ooit jouw moeder, dus daarmee ook, jou zocht.
2: Ja, dat klopt, ja. Ze zocht in eerste instantie mijn moeder. Omdat ze ooit gehoord had dat mijn opa ook nog een dochter heeft. Dus vandaar.
0: Ja, wij hebben al gezocht. Ons toen nog papierarchief kan ons niet helpen. Weet je nog wie toen Adres Onbekend presenteerde?
2: Nee, ik kan me niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat ze naar mijn huis in de jaren 93, 94 gebeld hebben. En dat, daarna, dat ik daarna met mijn moeder naar mijn tante geweest ben.
0: Je bent in de auto gestapt?
2: Ja, na een paar dagen of zo vroeg ze of ik dat wilde doen. En ik reed met mijn moeder naar haar toe. Dus we zijn bij haar thuis geweest.
0: Ja, en hoe vond je moeder dat om daar naartoe te gaan?
2: Ja, ik denk dat ze het spannend vond, want ik ken haar. Ik ben het tweede kind van haar, dus zij heeft mij op een heel rustig moment gevraagd van, kan jij rijden? Dan gaan we samen die tante bezoeken. Ik ben dus met haar geweest en mijn moeder en die tante, die leken echt een beetje op elkaar. Ze waren allebei strijdlustig. En die gingen heel meisjesachtig over heel veel dingen een beetje opscheppen, vond ik. Over muziek en over, ken jij dit? Of wist je wie dat was en zo? Dat vond ik heel leuk om te zien.
0: En daar zat jij dan een beetje tussen?
2: Ja, goed. Ik kon niet zoveel vertellen, dus ik hield me helemaal stil.
0: Ja, ja. En jouw moeder en deze nieuwe tante, die delen dezelfde vader?
2: Ja, die delen dezelfde vader.
0: Dat is jouw opa?
2: Ja, dat is mijn opa.
0: Dat is Adriaan Bicerta?
2: Ja, Adriaan Bicerta. Maar hij werd meer een baas Bis genoemd. En Bis, dat was de afkorting voor Bicerta.
0: Ja. En heb jij hem ook meegemaakt?
2: Ja, ik heb hem heel, heel veel meegemaakt. Want hij was altijd ook op de kermis. En ik en mijn moeder en mijn vader. We werkten ook op de kermis. En baas Bicerta had een tijdje een carousel. Die had een tijdje een goktent. En soms verkocht hij kinderspeelgoed. Dus hij was echt zo'n meneertje van alles. En die was heel bekend bij ons. En die was een heel bijzonder man.
0: En was dat nog in Suriname?
2: Ja, dat was nog in Suriname, ja.
0: En toen ben jij op een gegeven moment naar Nederland gekomen?
2: Ja, maar toen ik naar Nederland kwam, toen verloor ik hem een beetje uit het oog. Dus heb ik geen contact meer met hem gehad. Maar ik ken hem meer van mijn jonge jaren, zeg maar van 8 tot mijn 14e, 15e.
0: Ja, maar ik vraag dat ook omdat ik denk, hey, van deze opa die jij nog voor ogen hebt, zie jij ineens twee dochters met elkaar in gesprek en een beetje in debat gaan ook wel. Ja. Die twee zussen die kregen wel iets met elkaar, maar ze boden ook een beetje tegen elkaar op. Kwamen ze daardoor ook wel dichterbij? Had je dat idee?
2: Daarna kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat mijn moeder wel eens vertelde van Rinja Jans, zei ze dan. Die heeft een woning in Suriname. Maar af en toe vertelden ze wel wat. Maar ze vertelden niet zo gauw van hoe het precies zat. Maar ze liet wel merken dat ze contact had met haar.
0: Ja, daarna, na dat ene bezoek.
2: Ja.
0: Jij noemt haar dus nu Rinja Jansen. Dus de voornaam, ik heb hier Maria staan, maar dat klopt dus niet.
2: Nee, waarschijnlijk is het geen Maria, maar Rinja.
0: Dat is je onlangs te binnen geschoten.
2: Ja, dat schoot me te binnen vanochtend toen ik de deur op slot deed om hier te komen.
0: Ja.
2: Toen dacht ik van, oh ja, dat moet Rinja zijn, want zo noemde mijn moeder haar.
0: En Rinja is getrouwd met Jansen?
2: Ja, met een Nederlandse man, Jansen.
0: Heb jij die ook gezien?
2: Ja, die heb ik ook gezien. Ze hebben twee zonen. En die zouden iets met militaire dienst te maken. Want toen we daar waren, toen vertelde die tante van, mijn jongens zijn er even niet, want ze moeten iets doen. Iets wat met de militaire dienst te maken had.
0: Ja, en dat is ergens geweest in de jaren 90. We hopen natuurlijk dat tante die destijds de zoektocht indiende bij Adres Onbekend nog altijd luistert.
2: Mooi.

0: Ik denk dat Rocky Tuuteru en Angelique Stijn destijds presenteren. Adres onbekend. Dit was America en Ventura Highway. En na 55 jaar adres onbekend kunnen we wel een stadion vullen met mensen die elkaar hebben gevonden. Ja, mits ze dan wel bij elkaar zijn gebleven. Ergens in de jaren 90 zocht tante Rinja Biserta, weten we nu, haar halfzus Elfriede ook Biserta, want dochters van Adriaan Jacob Biserta. Het Suriname, zoon Reginald, reed met zijn moeder naar tante in Rotterdam. Jij was toen begin 40. Hoe oud zal tante nu zijn, denk je?
1: Tante zal nu rond de 80 zijn.
0: Ja, en jouw moeder is er?
1: Mijn moeder is vorig jaar overleden. En zij is toen zij overleed was ze 87. Dus ze schelen ongeveer 6 jaar, denk ik.
0: Had je liever niet samen met je moeder samen gezocht naar tante?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de laatste jaren van mijn moeder was niet zo heel erg in de mood of in de stemming om andere mensen op te zoeken. Dus ze zat liever graag in haar eigen moestuintje rondgebracht.
0: Ja.
1: En dat deed ze ook hoor, met alle plezier.
0: Ja, dus je zoekt nu wel ook voor jezelf?
1: Ja, ik zoek nu ook voor mezelf. Omdat ik het best wel heel prettig vond om die tante te bezoeken. En omdat dat de vierde dochter is van mijn opa. Of niet van deze opa, wel van deze opa één. Maar ik heb ook drie andere tantes. En dit is de vierde tante die ik zoek.
0: Ja, en als we ons beperken. Ook, ja. Ga jij maar. Nou ja, we zoeken van. We hebben een meneer Jansen voorlopig met dubbel S. We hebben Rotterdam zonder adres. En we hebben twee neven die zestigers moeten zijn. En ik zei net al, het zou natuurlijk een uitkomst zijn als tante er nog is. En naar adres onbekend luisteren, want dan zijn we er al, Amy.
2: Ja, nou kijk even op zijn er onze telefoonkamer. Heeft tante Rinja al gebeld? Nee, dus toch maar even dat nummer 0800 30 30 300. Er is dan verder ook wat consternatie bij onze zoekbrigade over de spelling van de achternaam. Maar de archieven bieden wel een antwoord. Jouw moeder Elfrida en haar halfzus delen dezelfde vader. Daar had je het net over. Dat is jouw opa Adriaan Jacob Emiel Biserta. En die naam komen we inderdaad tegen op papier. Zoals je het zegt, Biserta zonder H. En de zoekbrigade komt dan met een wilde gok. Jij wist de voornaam van je tante niet meer tot vandaag. Nu zeg je, ze heet Rinja. Maar onze zoekbrigade die zijn het spitten in jouw familie. En die zeggen, zou de tante van Reginald Mildred kunnen heten?
1: Van die naam heb ik niet gehoord, nee.
2: Nog nooit gehoord. Nee, ja, we hebben hem hier op papier staan. Okay. Jij weet, jouw tante had zoons. We zien bij deze Mildred Biserta in ieder geval een zoon met de naam Fabian. Ja, ik noem het maar gewoon. Wie weet herkent iemand die naam. Jouw tante zal rond 1943 geboren zijn in Suriname. Heeft twee zoons, zeg jij. En rond het jaar 2000 woonde ze in Rotterdam. Laten we dat vooral noemen. En mogelijk heeft ze net als jouw moeder dan Biserta als achternaam genoemd naar hun gedeelde vader. Maar we noemen toch vooral Jansen, haar getrouwde naam, op 0800 30 30 300.

0: Hanna Mee, samen met Bluff. Hanna Mee uit Emmen, ik ben niet meer bang. Wij zoeken tante Rinja Jansen-Bicerta. Nee, die is er nog niet.
1: Dit verhaal moet nog mee vandaag. Joop is er zo mee bezig, de stoom komt er vanaf. Goedemiddag, ik ben Joop Rutte. Dit is mijn nummer. Bel me, want ik ben 76 jaar. Komt me daar 3 weken geleden een neef naar me toe die me opgewonden iets vertelde waar ik nog steeds aan moet wennen.
0: Oké, daar gaan we. Joop Rutte, een neef komt naar je toe. Wat is het? 3 weken geleden, wat had hij voor bijzonders te vertellen?
2: Nou, het eerste wat hij zei, wat hij aan mij vroeg. Joop, hoeveel zusters heb jij? Ik dacht, Paul, wat is een stomme vraag, dat weet je toch? Ik zei, ik heb Maria en ik heb José en ik heb Frida. Ja, maar je vergeet nog één. Hè? Wat? Wie dan? Eltje. Oh, dat wist ik niet. Hoe kom je daar nou bij? Ja, ik heb het familiearchief gekeken. In de CBG-verzamelingen. Daar staat de naam van Eltje Johanna Rutte. Geboren in Malang in Indonesië. Ja, meneer. Zij is geboren in 1941.
0: Maar jij hoort dat. Je denkt, ja, dat zijn gegevens van het Centraal Bureau voor Genealogie. Dus het is ergens genoteerd. Hoe reageerde jij hierop?
2: Verbaasd. Nooit van gehoord. En dat ik nog een zuster heb. Misschien leeft die nog of leeft die niet. Dat weet ik niet. Ja, toen wilde ik ook alles weten.
0: Ze is geboren in 1941.
2: Ja.
0: Wat kan er gebeurd zijn? Het was natuurlijk wel de tijd van de Bersia, van de vrijheidsstrijd.
2: Dat is gewelddadig. Omdat iedere blanke of iedere Hollandse moest gedood worden. Ik dacht, nee, ja, dat kan toch niet. En mijn familie reageerde van, Joop, wat ben je toch mee bezig? Ja, ik wil het weten. Als je ouders je niet vertelt wat er allemaal gebeurd is, dat heeft toch een reden. En dat reden willen ze niet vertellen, omdat het zo erg is, maar dat hoeft niet. Ja. Dat ze beter niet aan ons kunnen vertellen.
0: Oké, dus ze twijfelen niet, maar het is meer loyaliteit aan je ouders die het je niet hebben willen vertellen.
2: Ja, omdat er misschien iets gebeurd is dat we beter niet kunnen weten voor hun kinderen.
0: Nou, je kan nou nog kiezen, hè? Je kan nog terug. Dan stoppen we ermee.
2: Nee, ik wil alles weten.
0: Ja.
2: Maar ja.
0: Ze heet dus Elsje Johanna Rutte.
2: Ja.
0: Dus ze staat op naam van je vader.
2: Ja, Rutte. Alles staat op naam van mijn vader. Alle kinderen.
0: En waar is je moeder dan in dit verhaal, in het register?
2: Dat is de grootste vraag die ik aan iedereen heb gesteld. Waar is mami? Waarom wordt ze niet bij betrokken? Maar dat was toen in die tijd dat vrouwen niks te vertellen hadden. Die waren niet belangrijk.
0: Nee, maar dat rechtvaardigt wel de vraag. Of het dan wel een zus van je is, of een halfzus, dat ze dus ook alleen van je vader zou kunnen zijn.
2: Dat kan ook zijn. Dat is één van die redenen, dat ze het misschien niet willen vertellen, dat het van een andere moeder is. Maar dat maakt voor mij niet uit of het van een andere moeder is. Het is en blijft mijn zuster.
0: Ja. En wat denk je, zal ze in Nederland wonen?
2: Ja, want daar is een registratiecode gevonden van haar. R12469. Dat ze een paspoort aangevraagd heeft. Om naar Holland te gaan.
0: Ja.
2: Dus dan moet ze toch naar Holland zijn gegaan. Ergens in Holland zijn.
0: Zou je zeggen, ja. Beste Joop, we moeten dit tot de bodem uitzoeken, denk ik.
2: Ja, want het is. Zij moet er nog zijn. Ze heeft een registratiecode. Niemand kan het vinden.
0: Ja, nog niet. Els Johanna Rutte, 1941. Wie bent u dus en waar kan Joop u in de armen sluiten? Dan gaan we dus naar de zoekbrigade. Kom uit bij Amy.
2: Ben benieuwd. Ja, dank u wel hoor.
3: Ja. Nou, er is veel te vinden in je zoektocht, maar ik kan de eindjes nog niet helemaal aan elkaar knopen. Dus je moet me een beetje helpen, Joop, met alles wat we hebben.
2: Goed. Hoe laat moet ik komen?
3: Blijf eerst maar aan de lijn. Okay. Want het eerste dat we tegenkomen is dit. We vinden een paspoortaanvraag van een mevrouw Rutte. Het staat ook op naam van een mevrouw Rutte die zich in Indonesië Raden Jokinem noemde.
2: Raden, ja, dat is mijn moeder.
3: Ja, dat dachten wij al, want ze stamt af van de familie Padmowikromo, mocht dat iets zeggen. Geboren 1916 in Surakarta op Java.
2: Ja, solo.
3: Ja, dus dat zijn dan de gegevens van jouw moeder die ik voor me heb. Maar nergens zien wij vooralsnog een vermelding van Els. Jouw vermeende zus Elsje Johanna Rutte. En dus roepen we op voor haar. Geboren in 1941 in Malang, Indonesië. En kwam naar Nederland. Nu jij 0800 3030 300.

0: veel belasting moet betalen.
1: Word ik gezocht?
0: Beste vriend Ronald, zo noem jij jezelf in het trouwalbum van Lydia en Gerard. En jij bent Ronald Laschuit. Jij ging met Gerard naar Italië toen hij daar zijn Lydia ontmoette. Mooi. Alleen, hoe tragisch, vriend Gerard werd kort daarna ziek. En hij leeft al jaren niet meer. Zijn familie, zijn dochter, hoopt nu op jouw verhalen over toen.
2: Dan kroop ze wel van haar kamertje naar de slaapkamer waar hij lag. En dan papa. En ja, toen papa er niet meer was, was het bed leeg. En dan kroop ze naar de slaapkamer. En dan was het papa nou. En dan kroop ze naar de kamer. En dan zag ze zijn foto staan. En dan was het, ja, papa daar. En dan ging ze zwaaien en een kusje geven.
3: Nog altijd vraagt het gemis van Gerard Smits om verhalen van zijn beste vriend Ronald Laschuit, die eind jaren 40 geboren is in Amsterdam. Ze kennen elkaar van school, gingen op vakantie naar Italië. Ronald trouwde met Margriet en begin jaren 70 woonde zij in Het Zand.
0: Jullie moeder heeft het gezin altijd bij elkaar gehouden. Maar nu ze er niet meer is, doet jullie broer Ton zijn best om weer eens bij elkaar te komen. Maar waar zijn jullie toch, Peter en Willy Verhoeven? Jullie moeder en haar liefde voor voetbal, voor Ajax, bond jullie altijd. Ton heeft er nu spijt van dat hij niet liet horen op jouw 70ste verjaardag, Peter.
3: Deze Peter Verhoeven woonde in Lelystad met twee kinderen, Stefan en Mirjam. Broer Peter is nu 73 jaar en zus Willy Verhoeven, die is nog wat ouder. Met haar is nog mailcontact geweest toen haar man werd geopereerd. Ze moet nu, net als haar dochter Jacqueline, in Hoofddorp wonen.
0: Is jouw mailbox volgelopen? Jos Sanders, Ine wilde je feliciteren met je verjaardag. Maar haar mail kwam ineens terug. Jij bent die knappe man van de Belastingdienst die elk jaar op je motor op wintersport ging naar Oostenrijk. En altijd zong jij in je appartement hard mee met Volendamse hits. Ine en haar man waren daar ook. En zo werden jullie vrienden op de gang.
4: Hij bleef daar elk jaar heel trouw heen gaan. Wij gingen daarna nog wel eens naar een andere wintersportplaats. Maar vanaf dat moment kwam hij één keer per jaar op zijn mooie motor ons opzoeken in Lunteren.
3: Jos Sanders stapte dan op zijn motor vanuit de Montenstraat in Eindhoven, waar hij lang heeft gewoond. Hij is op moederdag 75 jaar geworden en hij ging elk jaar op wintersport naar Oostenrijk. En dat deed hij dan alleen. Hij was een leuke, knappe, eeuwige single. En van jongs af aan tot aan zijn pensioen werkte hij bij de Belastingdienst.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Nou, die hadden we wel even nodig. De State of Independence van Donna Summer. Want met Man en Macht wordt er gebladerd in de archieven. Joop's papieren worden naast de onze gelegde man van 76 jaar. Moet een grote zus hebben. Els Johanna Rutte. 5 jaar ouder dan hij. En waarom wist hij daar niet van? Is er iets verzwegen in oorlogstijd op Java? We schakelen met Amy.
1: De zoekbrigade vindt meteen een Elsje Johanna Vogelzang Rutte. En haar meisjesnaam is daarmee dus Rutte. We trekken dan meteen haar archiefkaart en kunnen zien wie haar ouders zijn. Ze is geboren inderdaad in 1941, dat zeg jij ook, op 8 maart in Malang.
2: Ja.
1: Zo ver zitten we warm, denk ik, hè?
2: Ja, ja, al heel lang hoor.
1: Want jullie hadden zelf ook al die paspoortaanvraag gevonden van deze Elsje Johanna Rutte. Nou, die hebben wij ook gevonden. Die pak ik er even bij. Die heb ik hier. Ik kan dan zien wie de moeder is van Elsje.
2: Oh, en?
1: Dat is niet jouw moeder. Rupina Rutte Roepik.
2: Dit is de eerste keer dat ik dit hoor.
1: Ik zie wel meer. Ik zie ook 3 zussen. Nu noemde jij ook zussen en het lijkt op elkaar, maar het is net weer anders. Jij zei net, ik heb zussen, José, Maria en Frida, als ik goed heb geluisterd.
2: Ja.
1: Nou, de zussen van deze Elsje heten Elisabeth, Maria en Hendrika Rutte. Ken jij deze dames?
2: Het is de eerste keer dat ik dit hoor, mevrouw.
1: Alweer, hè?
2: Ja.
1: Maar nu komt het. De naam Albert Rutte, die van jouw vader, die komt dan weer niet voor op haar archiefkaart. In plaats daarvan zien wij een andere vader vermeld als haar vader. De vader van deze Elsje is ene Marius Rutte. Hij overleed alleen wel kort na haar geboorte in 1942, dus ze heeft haar vader nooit gekend, denk ik. En omdat er duidelijk staat dat hij de vader moet zijn geweest van deze Elsje, denk ik dat het niet jouw halfzus is.
2: En is ook niet van mijn echte vader.
1: Nou ja, Albert Rutte staat er niet op.
2: Zo, hoe komen jullie toch zo dat je erachter kan komen? Ik vind het geweldig wat jullie gevonden hebben. En dat brengt heel duidelijk wat allemaal gebeurd is.
3: Elsje lijkt op deze manier dus geen familie van je.
2: Dat is helemaal geen familie van mij.
3: Nee.
2: Nee. Waarom staat hij dan in de archief van mijn vader?
3: Ja, omdat er wel een Rutte staat. Maar het is niet vader Rutte. Maar het is wat Amy zegt. Het is Marius Rutte. Ik ben bang dat je tegen je neef moet zeggen dat hij je opgezadeld heeft met een misverstand.
2: Ja, hij heeft gezegd, je hebt nog een zuster. En daar ging ik vanuit, dat klopt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar de ene Rutte is de andere niet.
2: Nee, er zijn meerdere Rutters natuurlijk.
3: Ja.
2: Dat is een bevestiging. Dat is ook het aanvaarden waarom mijn ouders niks gezegd heeft. Omdat het ook niet zo is. Nou, voor mij is iedereen familie. Maakt niet uit wie of wat. Nou, ik vind het knap van jullie dat jullie zover zijn gekomen om te weten hoe de waarheid is, hoor. Ja, we moeten gewoon afsluiten.

0: En dan kon ik naar meer tijd voor de liefde. Want some more, Colin Blundstone.
1: Het vertrek.
0: Nou ja, zondag 17 mei leert dat Joop niet langer naar zijn zus Els hoeft te zoeken. Als Spaanse vader Lorenzo López Fernández in de jaren 60 in Nederland bleef, of hier nog connecties had, dan houden ze zich wel verdacht stil.
2: Ja, heel verdacht stil, maar er is wel heel veel te vinden. Er werd in de jaren 60 heel wat afgekaart in het eerste Spaanse centrum bij de Vituskerk in Hilversum. Een biertje ging er daarbij altijd wel in. De televisie stond op een verhoging in een van de hoeken, naar typisch Spaans gebruik. En kleine kinderen speelden tussen de tafels door. Ja, ik geef het even door aan jullie, want het is heel beeldend. Met allemaal zwart-wit foto's. Je ziet daar inderdaad een kindje zo dwars door de tafels heen scheuren met een klein loopfietsje. Ja, wij dachten, misschien zijn jullie daar ook wel geweest zonder dat je dit misschien weet.
3: Nou,
2: iedereen kwam samen daar.
3: Dat meisje hier op die driewieler. Nou, dat ben je echt jij.
4: Als je niet weet,
2: dat is echt
4: weten,
2: Sylvia.
4: Als je niet weet, zou weten, ja, zou het kunnen. Ja.
3: Jij gaf mij net dit en dacht ik, dat ben jij.
0: Ja, maar daarmee zijn we er nog niet. En we hebben ook tante Rinja Jansen Bicerta nog niet gevonden. Monden we dan wel uit bij de eerste liefde van Ronald voor José van Stijn. Die begon op een weiland bij een kasteeltje en eindigde in een afscheidsbrief waarin ze hem inruilde voor haar aanstaande. Amy.
2: Ja, we leken al een heel eind, want we vonden online de zoon en schoonzus van José. Maar ja, kom maar eens met ze in contact. Gelukkig kwam er een verlossend telefoontje binnen op onze tiplijn en Roland, heb je enig idee wie we aan de lijn kregen?
5: Nou, vertel maar.
2: Nou, niemand minder dan José van Stijn zelf. Ze werd door Jan en Alleman getipt tot aan haar schoonzus in het buitenland aan toe.
6: Nou, het ging via mijn schoonzus. En ik zou zeggen, die zat in Egypte. En mensen uit Valkenburg hadden het gehoord. Dus die zeiden van, goh, er wordt José van Stijn uit Valkenburg gezocht. Toen heeft hij mij geappt van, joh, je wordt gezocht. En ik denk, nou, ik weet precies over wie het gaat. Wat grappig.
2: En wat dacht u toen?
6: Ja. Nou, wat leuk. Ja. Echt wel bijzonder. Ja.
2: Ja, je hoort het. Ze vindt het hartstikke bijzonder dat jij haar nu zoekt. En dus is hier vanuit Ter Aar voor jou José van Stijn.
5: Nou, ik moet even ademen.
6: Goh. Hallo, Roland.
5: Hey, hallo José.
6: Hoi. Oh. Oh. Jij, je vriendinnetje uit Valkenburg van het kasteel in levende lijf.
5: Godzijdank, wat leuk, hé.
6: Ik heb genoten van je verhaal. Zo heb ik het echt ook zelf ervaren. Ja.
5: Oh, wat lief van je dat je zo zegt.
6: Ik ben er ontzettend stil van. Ik moet het ook even verwerken.
5: Wat leuk je te horen.
6: Ja, ja. Ja,
5: ik heb er gewoon een beetje buikpijn van.
6: Oh, nou dat
5: op een goede manier, hè? Op een goede manier, hè? Ja? Van het jeetje. Ik had wel verwacht dat ik je een keer weer tegen zou komen met dit programma. Want ik dacht, als het een beetje gezond gaat, dat is het goed. Maar ik was gewoon heel benieuwd. Ja, hoe gaat het nou? Wat heb je gedaan? Hoe loopt het leven bij jou? Dat soort dingen.
6: Ja, ja. Hmm. Nou, ik ben springlevend gelukkig. Want dat dacht ik, dat zou natuurlijk kunnen op onze leeftijd. Maar ik ben eigenlijk best wel heel tevreden en blij. Ga ik door het leven? Ik heb van alles meegemaakt.
0: Jij hebt geluisterd, dus dan weet je ook dat hij het heel moeilijk vond om afstand van je te nemen. Omdat je die fotograaf bent tegengekomen.
6: Ja, ja.
0: Hoe was dat voor jou?
6: Nou, hartstikke moeilijk. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik die brief had geschreven. Maar ik denk, dit wordt gewoon te gecompliceerd. Van één vriend op afstand en de andere dichterbij. En ik denk, ja, ook door de afstand is het zo gelopen. Ja.
5: Ja. Ja.
6: Ja. Maar ik heb er echt ook enorme last van gehad.
0: En als je de klok kon terugzetten?
6: Ja, ik weet niet hoe het zou gelopen zijn. Geen idee. Dat vind ik een beetje koffiedik kijken, hoor. Dat
5: nou, ik wist niet dat zoveel koffiedik bij die man aanwezig was. Maar het is wel een hele pak koffiedik, hoor. Zo, hoor.
0: Ja. Ja, maar het is wel een gerechtvaardigde vraag, probeer ik dan nog.
6: Ja, dat weet je niet. Ja. Nee. Want
5: dat weet je inderdaad niet.
6: Jong en je ontwikkelt je. En de ene gaat de ene kant naar de andere kant. Ja. En dan moet je elkaar zien te blijven vinden.
0: Maar je hebt Roland wel gemist.
6: Jazeker. Ja. Ja, want hij schreef onwijs de leuke brieven. En ook de fijne herinneringen. En ik heb ook nog foto's van hem. Dus toen ik wist dat ik gezocht werd. Ja.
5: Oké.
6: Ja. En het zijn er komen gewoon fijne herinneringen weer naar boven. Ja. Het is jammer dat het Leeuwarden Valkenburg was, maar anders.
5: Ja.
6: Wie weet, oh, ja.
5: Ja, ik heb sinds 5 jaar weer een hele lieve vriendin getroffen. En ze heet José.
6: Nee.
5: Dat is wel heel grappig, ja. Ja. Ja. Ik heb de film gelachen in het begin. En, ja. Ja, dus ja, dat betreft blijft de naam José in mijn leven.
0: Ja, maar er is maar één José van Stijn.
6: Ja.
5: Nou, dat mag ik niet zeggen, want mijn vriendin natuurlijk een beetje teleurgesteld. Dus er is wel één maar José van Stijn, maar de José die ik nu heb is wel de liefde.
6: Oh, oké. Okay. Ja.
5: Ja.
6: Ja. Ja, ik ga nog alleen door het leven, maar ik zit niet bij de pakken neer. En ik ben gewoon heel tevreden. Ik zie wel wat er ooit gaat gebeuren, maar ja.
5: Nou, mooi.
6: Prima.
0: Tja. Ja, mooi. Ja, ingewikkeld, maar ook mooi. Als wij terug zijn, dan is het eerste Pinksterdag. En dan is er hoogstwaarschijnlijk de uitslag van een DNA-test. Weet je nog de Engelse Ashton over zijn vader in Nederland, die dan ook nog Jan heet. Jan uit Nederland, onmogelijk, maar toch. Dag.

0: Spruittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
14: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 50 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de A50 van Arnhem naar Os ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
18: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart.
0: Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
18: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
20: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
22: Dit is Flevoland.
23: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid komen een aantal buien voor. Lokaal ook met onweer en windvlagen. De temperatuur ligt rond zo'n 13 of 14 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. In de loop van de avond wordt het wat droger in de provincie en beperken de meeste buien zich tot het oosten van Nederland. Daarbij zakt de temperatuur weg naar een graadje of 8. Ook morgen beginnen we met veel bewolking in het weerbeeld en kunnen verspreid over de regio een aantal buien vallen. Later in de middag en tegen de avonduren neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe en wordt het nog 14 of 15 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je voor Schaarsberg een kwartier extra nodig. En de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

0: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is een uittip.
15: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
23: Een heel boek? En de kinderen dan?
22: Die zijn veel te druk met spelen.
23: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
22: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
23: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
22: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
23: Proost.
22: Op sunweb.nl.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Dit is Flevoland.
24: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid komen een aantal buien voor. Lokaal ook met onweer en windvlagen. De temperatuur ligt rond zo'n 13 of 14 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. In de loop van de avond wordt het wat droger in de provincie en beperken de meeste buien zich tot het oosten van Nederland. Daarbij zakt de temperatuur weg naar een graadje of 8. Ook morgen beginnen we met veel bewolking in het weerbeeld en kunnen verspreid over de regio een aantal buien vallen. Later in de middag en tegen de avonduren neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe en wordt het nog 14 of 15 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is een uittip.
9: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
13: Ja.
12: Maak er een potje van. Want met

0: die het een tikje anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid komen een aantal buien voor. Lokaal ook met onweer en windvlagen. De temperatuur ligt rond zo'n 13 of 14 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. In de loop van de avond wordt het wat droger in de provincie en beperken de meeste buien zich tot het oosten van Nederland. Daarbij zakt de temperatuur weg naar een graadje of 8. Ook morgen beginnen we met veel bewolking in het weerbeeld en kunnen verspreid over de regio een aantal buien vallen. Later in de middag en tegen de avonduren neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe en wordt het nog 14 of 15 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

wanneer het jou uitkomt. Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Straks op de radio. De lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Flevoland.
6: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid kunnen nog een aantal regenbuien voorkomen. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur rond zo'n 13 graden, maar tijdens de nacht na maandag zakt het kwik weg naar een graad of 8. In de loop van de nacht wordt het waarschijnlijk wel wat droger in de provincie. Ook morgen starten we met veel wolkenvelden in het weerbeeld en er kunnen verspreid enkele buien ontstaan, lokaal met onweer en windvlagen. Maar halverwege de middag en tegen de avond neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe. De temperatuur stijgt dan naar een aangename 14 tot 16 graden bij een zwakke wind uit het westen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Klusstaan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Dit is Flevoland.
19: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid kunnen nog een aantal regenbuien voorkomen. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur rond zo'n 13 graden, maar tijdens de nacht na maandag zakt het kwik weg naar een graad of 8. In de loop van de nacht wordt het waarschijnlijk wel wat droger in de provincie. Ook morgen starten we met veel wolkenvelden in het weerbeeld en er kunnen verspreid enkele buien ontstaan, lokaal met onweer en windvlagen. Maar halverwege de middag en tegen de avond neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe. De temperatuur stijgt dan naar een aangename 14 tot 16 graden bij een zwakke wind uit het westen.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Over Flevoland, van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste.

0: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
15: Leon Kozijnen.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld toch?
18: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
19: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
20: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachten gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is Flevoland.
8: Het komende uur de lekkerste muziek.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid kunnen nog een aantal regenbuien voorkomen. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur rond zo'n 13 graden, maar tijdens de nacht na maandag zakt het kwik weg naar een graad of 8. In de loop van de nacht wordt het waarschijnlijk wel wat droger in de provincie. Ook morgen starten we met veel wolkenvelden in het weerbeeld en er kunnen verspreid enkele buien ontstaan, lokaal met onweer en windvlagen. Maar halverwege de middag en tegen de avond neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe. De temperatuur stijgt dan naar een aangename 14 tot 16 graden bij een zwakke wind uit het westen.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebbe? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid kunnen nog een aantal regenbuien voorkomen. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur rond zo'n 13 graden, maar tijdens de nacht na maandag zakt het kwik weg naar een graad of 8. In de loop van de nacht wordt het waarschijnlijk wel wat droger in de provincie. Ook morgen starten we met veel wolkenvelden in het weerbeeld en er kunnen verspreid enkele buien ontstaan, lokaal met onweer en windvlagen. Maar halverwege de middag en tegen de avond neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe. De temperatuur stijgt dan naar een aangename 14 tot 16 graden bij een zwakke wind uit het westen.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Vanavond het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid kunnen nog een aantal regenbuien voorkomen. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur rond zo'n 13 graden, maar tijdens de nacht na maandag zakt het kwik weg naar een graad of 8. In de loop van de nacht wordt het waarschijnlijk wel wat droger in de provincie. Ook morgen starten we met veel wolkenvelden in het weerbeeld en er kunnen verspreid enkele buien ontstaan, lokaal met onweer en windvlagen. Maar halverwege de middag en tegen de avond neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe. De temperatuur stijgt dan naar een aangename 14 tot 16 graden bij een zwakke wind uit het westen.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ook op zondag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Annette Blokker uit Almere. Ze schreef een boek voor mensen van wie de partner bij Defensie werkt en vaak op oefening of op uitzending moet. En dan zit je alleen thuis. He? Annette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zo gaan die dingen, toch?
3: Zo gaan die dingen, ja.
2: Ja. Bij welk legeronderdeel werkt jouw man Jeffrey?
3: Bij het Korps Mariniers.
2: En moet hij vaak weg?
3: Ja, dat verschilt heel erg. In de beginjaren was het heel veel. We hebben ook al periodes gehad dat het wat rustiger was. Het ligt heel erg wel aan de plaatsing waar die zit. Maar ja, het is altijd weer een verrassing. Hij kwam van de week ook weer thuis met in juni moet ik misschien. Nou ja, dan vraag ik.
4: En wat denk jij dan als hij dat zegt? Dan moet ik weer?
3: Nou, nu ben ik het wel gewend. En in dit geval, dan brengt hij het ook wel gewoon. Dan weet ik al dat het is niet heel lang of iets. Dus dan overleggen we even van, nou, in dit geval was het een verzoek. Nou, dat is niet altijd natuurlijk. Vaak is het ook wel gewoon iets wat moet. Konden we even in de agenda kijken. En ja, ik vind eigenlijk dan ook, ja, wat moet, dat moet. Ja, en dan het is meer gewoon, hoe gaan we het regelen? En dan,
2: Ja. Toen jij en Jeffrey elkaar ontmoetten, wist jij toen welk vak hij uitoefende?
3: Daar kwam ik natuurlijk later achter. Maar ik moet wel zeggen, ik was nog wel gewoon jong. En dan is een man in het uniform, hè. Dan is een beetje dat beeld wat we ervan hebben.
2: Hij liep toch niet al in een uniform?
3: Nee, zeker niet. Maar ja, dat denk je dan toch. Denk je, nou, ik ben wel benieuwd hoe die in zijn uniform eruit ziet.
2: Ja.
3: Maar het was heel erg wel dat ik dacht, nou ja, die is veel weg. En ja, we zien wel hoe het loopt. Maar echt verder een voorstelling erbij. Wat het allemaal inhield, dat had ik eigenlijk niet.
4: Nee. En kreeg je daar al meteen mee te maken? Dat hij snel bij de start van jullie relatie, zeg maar, weg moest?
3: Ja, want ik heb hem eigenlijk een beetje voor het blok gezet. Want hij ging op een gegeven moment dus weer. We waren al maanden aan het daten. En op een gegeven moment moest hij 5 weken naar Amerika. En toen dacht ik, ja, ga ik hier nu 5 weken zitten wachten? Of ga ik, ja, wil ik nu weten waar ik aan toe ben? Dus toen heb ik hem eigenlijk een appje gestuurd met van, ja, hoe zit dat nu tussen ons? Want ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben. En ja, onze relatie begon. En de volgende dag ging hij voor 5 weken naar Amerika.
2: Mm. Oh, je was een beetje aan het daten. En toen zei hij, nou, Annette, je bent wel echt mijn meisje.
3: Ja, dat moest ik wel een beetje zelf verifiëren. Maar ik dacht, ja, ik ga ook niet zitten wachten als het, als het toch niks uiteindelijk wordt. Dus ik wilde wel weten waar ik aan toe was, ja.
4: Maar je hebt er heel erg bewust dus voor gekozen om met hem de relatie aan te gaan. Ondanks dat je wist dat hij zoveel van huis zou zijn.
3: Ja, alleen ik dacht wel altijd van, ja, ik vind deze man leuk en we zien wel hoe het loopt. Weet je, je weet niet op dat moment van, nou, hier ga ik de rest van mijn leven mee samen zijn. Tuurlijk hoop je dat, hè, op een gegeven moment wel. En ja, wat is veel weg? Ik had uiteindelijk ook echt geen idee hoe dat dan zou zijn. En ja, ik dacht wel altijd, nou ja, we beginnen niet aan kinderen zolang je bij Defensie werkt. Maar ja, je verlegt continu daarin wel je grenzen omdat je ermee, ja, omgaat.
2: Want? En
3: nou ja, ik dacht dus wel, ja, dan gaan kinderen hun vader missen. En dan sta ik er inderdaad helemaal alleen voor. Hoe moet ik dat dan doen? En kan ik dat dan wel? Dus ja, dat was altijd wel iets dat ik dacht, ja.
2: Maar hebben jullie inmiddels kinderen?
3: Ja, 3 stuks. Hij werkt nog steeds, dus het is helemaal mislukt.
2: Nee, maar goed, dat is dan mooi dat jullie 3 kinderen zijn gegund. Maar die moeten dan inderdaad ook af en toe hun vader missen. Want het leven gaat door en hij zit nog steeds bij Defensie.
3: Ja, klopt. En nou ja, eigenlijk wat ik net schets, dat hij van de week thuis komt. Wij zouden precies in die 2 weken dat hij nu straks weggaat de verjaardag van 2 van onze kinderen vieren. Ja, die moesten wij dus toch wel gaan vertellen van, oké, willen jullie je verjaardag door laten gaan zonder papa? Of willen jullie het verzetten? Ja, en dan is er heel veel liefde en dan is het feest is niet compleet zonder papa. Dus we gaan het verzetten, ja.
2: Maar daar weten ze toch mee te dealen, zo zoetjes aan, na al die jaren?
3: Ja, nou ja, voor een kind is het gewoon iedere keer weer dat ze hun vader moeten missen.
2: Ja.
3: Ja, dus ja, en je vraagt in dat opzicht best wel veel als ouder. Want wij kiezen er ook niet echt voor, weet je wel. Dit is gewoon ons leven, maar wij hebben nog enigszins een beetje invloed. Alleen die kinderen moeten het er echt mee doen. En ja, die missen op het moment. Kijk, hun vader is de held aan het uithangen, daar waar zij hun held soms ook gewoon nodig hebben.
2: Tuurlijk. Zeg, al die ervaringen van eerst verkering, jullie zijn in een huis gaan wonen, nog een huis gaan wonen, komen kinderen bij. Al die ervaringen heb je opgeschreven in het boek dat je hebt geschreven, het Thuisfront Handboek.
3: Ja.
2: Is het nu een handboek voor andere mensen die in dezelfde situatie zitten als jij?
3: Ja, het is vooral een boek om herkenning te geven aan als je zelf thuisfront bent. Maar ook wel echt een inzicht aan mensen die niet weten hoe het is om thuisfront te zijn. Van nou ja, hoe het dus wel is voor ons als thuisfront, als achterblijvers. Hè. We zien heel veel altijd de beelden op tv. Dat de militairen weggaan. Gelukkig waren er van de week, komt een schip terug. Zien we ook heel veel beelden wel van het thuisfront, hoe blij dat is. Mm-hmm. Maar ja, die hebben het wel weken, maanden, soms met weinig informatie alleen moeten rooien. En daar is wel gewoon het boek voor. Ja,
2: ja, maar weinig informatie. Je kunt toch even appen tussendoor?
3: Ja, ja, soms wel. Maar ook
2: ja,
3: heel vaak
2: niet in de begintijd. Want toen was, wat
3: nee, toen toe was het niet. Toen was het nog sms'en en zo. Nee, nou ja. Er zijn zeker nu ook weer, zie je heel veel oefeningen en missies waarin er ook geen contact is. Ja.
2: Hoe kan dat? Ja. Is daar geen bereik? Of mag
3: nee,
2: het niet?
3: Dus,
2: of?
3: Veiligheid.
2: Om veiligheidsredenen?
3: Ja.
2: Is er vaak bewust geen contact?
3: Ja.
2: Oh, nou, daar zit je dan.
4: Hoe is dat voor jou?
3: Nou ja, kijk, dat is in, ja, ook daar moeten we het mee doen. Alleen, dat is natuurlijk niet altijd even handig. En daarin moet je denk ik goed samen afspraken maken. Ook wel van op het moment dat je wel kan communiceren. Wat communiceer je wel en niet? We krijgen wel eens adviezen, vertel niet alles. Ja, mijn advies is, vertel wel alles. Want ook voor je partner, hè, je moet samen daarna weer verder. Dus op het moment dat het thuis niet goed gaat, ja, kan je het verzwijgen. Maar hij komt, ja, dat doet ook iets met je vertrouwensband en gewoon, ja, de band die je samen hebt. Mm-hmm. Maar ja, geen contact, ja, dat is voor niemand prettig.
2: Ja.
3: Zeker niet als je niet weet wat er gaande is.
2: Ik heb heel jouw boek doorgelezen. En in sommige hoofdstukken komen we weer vooroordelen langs.
3: Ja.
2: Van mensen die niet in de situatie zitten waar jij in zit. En als je ze zo optelt, denk je, wow, dat zijn de best een boel. Welke vind jij de meest stuitende?
3: We krijgen natuurlijk heel vaak te horen van dat we wisten waar we aan begonnen. En ja, dat weet je nou eenmaal als je met een militair bent. Ja, ik ben niet naar een kazerne toe gereden, zeg ik altijd. En ik dacht, nou, ik ga met een militair daten. Ik ben verliefd geworden op de man buiten het uniform.
2: Ja.
3: En ik wist niet wat het inhield. Dat leer je echt gaandeweg. Ik dacht altijd, het is allemaal goed georganiseerd. En nee, dat viel een beetje tegen. Dus dat zijn wel stuitende. Dat zijn wel gewoon dingen die je raken. Omdat je denkt van, in plaats van dat mensen gelijk een oordeel of een reactie willen geven, luister gewoon even van hoe het is. Of vraag aan iemand van, hey, hoe is eigenlijk zo'n leven? In plaats van dat je het al, ja, gaat invullen.
2: Nou, het boek dat je hebt geschreven, Thuisfront Handboek, hoort bij een netwerk dat je hebt opgebouwd.
3: Ja.
2: Daar ben je zelfs coach in geworden.
3: Klopt.
2: In plaats van dat je een carrière hebt afgemaakt bij een fastfood restaurant.
3: Ja.
2: Hoe moet ik dat zien, dat netwerk? Hoe ziet dat eruit?
3: Nee, dat zijn eigenlijk allemaal thuisfront, wat inderdaad ook gewoon heel graag de herkenning wilt en de verbinding met elkaar. Ik heb bijvoorbeeld een community en daar doen we gewoon leuke uitjes. Offline, zeg maar ook online hebben we iedere maand wel een call om even bij elkaar in te checken hoe het gaat. Tussendoor kan iedereen iedere dag op een platform gewoon contact met elkaar hebben. Om vragen te stellen, tips te delen, maar ook even te zeggen van, hey, ik loop hier tegenaan, ik vind het lastig. Of juist gewoon hele grappige en herkenbare dingen.
2: Oké, en dat is het daar druk in jouw netwerk? Ik heb geen idee hoeveel dames, misschien ook heren zijn.
3: Ja, nee, we zijn nu met een groep van 60, zeg maar. Dus dat is echt wel een mooie start die we hebben gemaakt. En dat maakt ook wel dat we echt wel verbonden zijn met elkaar. Veel weten wel wat er bij elkaar speelt. Dus dat is alleen maar mooi dat we op die manier elkaar kunnen vinden. Ja.
2: Oké. Nou, dan ga je dus mooi mee verder met het boek. Dank voor het lezen daarvan. Dank voor het uitbrengen en al je tips die je hebt gegeven. Annette Blokker, dank voor dit gesprek.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid kunnen nog een aantal regenbuien voorkomen. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur rond zo'n 13 graden, maar tijdens de nacht na maandag zakt het kwik weg naar een graad of 8. In de loop van de nacht wordt het waarschijnlijk wel wat droger in de provincie. Ook morgen starten we met veel wolkenvelden in het weerbeeld en er kunnen verspreid enkele buien ontstaan, lokaal met onweer en windvlagen. Maar halverwege de middag en tegen de avond neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe. De temperatuur stijgt dan naar een aangename 14 tot 16 graden bij een zwakke wind uit het westen.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is bewolkt in de provincie en verspreid kunnen nog een aantal regenbuien voorkomen. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur rond zo'n 13 graden. Maar tijdens de nacht na maandag zakt het kwik weg naar een graad of 8. In de loop van de nacht wordt het waarschijnlijk wel wat droger in de provincie. Ook morgen starten we met veel wolkenvelden in het weerbeeld en er kunnen verspreid enkele buien ontstaan, lokaal met onweer en windvlagen. Maar halverwege de middag en tegen de avond neemt het aantal droge perioden met zonneschijn toe. De temperatuur stijgt dan naar een aangename 14 tot 16 graden bij een zwakke wind uit het westen.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: mee. Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.